0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de maandagochtend. Ja, de eerste dag na het weekend. En het leuke is, ja, leuk. Ja, kijk, er staat weer een nieuwe week te beginnen. Een nieuwe schoolweek waarbij je vast en zeker weer heel veel leuke dingen gaat doen. Misschien ga je deze week wel op schoolreisje bijvoorbeeld. Zou zomaar kunnen. En ja, die maandag is dan wel de eerste dag dat je weer lekker naar school gaat. Misschien heb je een heel leuk weekend gehad. Misschien ook wel een druk weekend met belangrijke sportwedstrijden. Ja, en dan is vandaag weer de dag dat je vroeg op tijd op moet gaan staan. Want anders ben je straks te laat. Ja, moeten we natuurlijk niet hebben. Dus wij gaan er met Hallo Kids Radio weer een hele leuke ochtend van maken. Als je namelijk nu naar buiten kijkt, dan zie je dat het al licht is. Dus dat is sowieso fijn, hè? Een soort biologische wekker. Maar het is pas een paar minuten over zes. Ja, dus je hoeft niet nu al naar beneden te rennen naar de keuken en snel je boterham op te eten. Want je hebt nog wel even tijd, want de meeste scholen die beginnen pas om 8:30. En wij met Hallo Kids Radio beginnen dus iets eerder. Om zeker te weten dat je op tijd opstaat, dat je een lekker ontbijttip hebt gehoord. Dat je hebt meegezongen samen met mij voor de verjaardag natuurlijk. Ook belangrijk, doen we altijd om 7:30. En straks misschien dat je dan wel meedoet met de prijsvraag. Voor nu gaan we eerst eens even beginnen met muziek. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

0: Zij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er ruzie tussen de heks, de wolf en de reus.
1: Oeh, dat ruikt goed. Oeh, goed smerig. De grootste gemeenerik van het Sprookjesbos, dat ben ik!
2: Nou, neem me niet kwalijk. Maar nu moet ik toch even iets rechtzetten. Huh? Want de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos, dat ben ik!
1: Ik!
3: Ik! De grootste gemeenerik, dat ben ik! Huh? Of zijn jullie misschien groter dan ik? Nou?
2: Luister, vrienden. Hier komen we samen niet uit. We zullen iemand om raad moeten vragen. Ik weet wel iemand die goede raad geeft. Gratis. Langnek, wij hebben een groot probleem.
4: Vertel op.
2: Nou, wij weten niet wie de grootste gemeenerik is.
4: De grootste gemeenerik?
2: Ja.
4: Dat is makkelijk. Dat zijn de reus, de heks en de wolf.
2: Alle drie?
4: Ja.
2: Nee, er moet één winnaar zijn. Of de reus, of de heks, of de wolf.
4: Goed, goed, goed. Dan zal ik het uitzoeken. Komen jullie vanmiddag maar één voor één hier langs. Dan zullen we zien wie de grootste gemeenerik is.
0: En dus kwamen ze die middag alle drie langs bij Langnek. De heks als eerste.
4: En daarom heb ik aan die boom een heel bijzonder schilderij opgehangen. Het is geschilderd met zeer speciale verf. Gewone mensen kunnen die verf niet zien. Alleen hele grote gemeenerikken kunnen zien wat erop staat.
1: Laat maar zien.
4: Goed, kom maar mee. Hoe vindt u het? Zegt u het maar eerlijk.
1: Ik zie niks, maar dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Dan denken ze dat ik niet gemeen ben.
4: Ziet u al iets? Of ziet u niks? Dan bent u niet gemeen.
1: Jawel. Ik moet iets verzinnen. Ze mogen niet denken dat ik niet gemeen ben. Wacht even. Ik zie het!
4: Ah.
1: Spinnen zijn het. Smerige spinnen. Klopt dat?
4: Ik heb geen idee wat u ziet, want ik ben niet gemeen. Maar u ziet spinnen. Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
0: Even later was het de beurt aan de wolf. Ook hij moest zeggen wat er op het schilderij stond.
2: Heeft hij misschien een aanwijzing?
4: Natuurlijk niet. Ik ben niet gemeen.
2: Dan kan ik dus gewoon wat verzinnen. Ik zie... Kijk eens, 6 geitjes. Of nee, wacht, het zijn er 7. Huh? Eentje zit er namelijk verstopt in de klok.
4: Fantastisch.
2: Ja.
4: Dat u dat allemaal ziet, zeg.
2: Ja.
4: Vooral die ene in de klok.
2: Ja.
4: Knap hoor. U bent vast de grootste gemeenerik.
0: Als laatste kwam de reus. En deze grootste gemeenerik zei natuurlijk ook dat hij wat zag op het schilderij.
3: Daar zijn ze. Mijn laarzen!
4: Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik.
3: Hoera! Ik ben de grootste gemeenerik.
4: Opgelost.
0: Dat had Langnek goed bedacht. Want nu dachten ze alle drie dat ze de grootste gemeenerik waren. En ze durfden natuurlijk niet tegen elkaar te zeggen dat ze eigenlijk niks hadden gezien op het schilderij.
1: Ik zag smerige spinnen.
2: 7 geitjes waren het.
3: Laarzen waren het.
1: Hij ligt.
3: Mijn laarzen.
2: De domoor. Hij is niet gemeen genoeg.
3: Jawel, ik ben de grootste gemeenerik.
1: Ik zeg u.
4: Hier in het Sprookjesbos is op dit moment maar 1 grootste gemeenerik. En dat ben ik.
2: Huh?
4: Want op dit schilderij staat namelijk helemaal niets.
1: Huh?
4: Ja.
0: Daar had Langnek ze flink te pakken. En de grootste gemeenerik van het Sprookjesbos genoemd te worden, dat is toch helemaal niet iets om trots op te zijn. Zo was er eens. Nee, dat is weer een heel

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Dat was Cas de Ranger en die vind je natuurlijk in Julianatoren, het leuke attractiepark. Maar hij is af en toe ook bij ons op de radio te horen. Ja, want in het weekend hoor je altijd vanaf 9:30 Julianatoren live. Met een leuke show, een echte radioshow met meneer Kaasgaaf, mevrouw Suikerspin en natuurlijk Cas de Ranger komt daar ook voorbij. En nou heb ik toevallig vorige week in het weekend gehoord dat de dino-weken in Julianatoren officieel zijn begonnen. Hartstikke leuk natuurlijk om naartoe te gaan als je een echte dinosaurus-fan bent. Want ik heb even opgezocht. Kijk, ik kan natuurlijk niet meer laten horen wat ze allemaal in het weekend zeiden. Maar ik kan natuurlijk wel een soort kleine samenvatting geven. Want Julianatoren staat dus de hele maand mei nog in het teken van de dino

alles van. Vandaar ook dat liedje Door de T-Rex. Want ze hebben namelijk verschillende dino-shows. Je hebt een meet and greet, dat je de dino's zelfs mag aaien. Speciale dino-lekkernijen. Je kan op de foto's natuurlijk met de dinosaurussen. En ook alle attracties van Julianatoren zijn natuurlijk open. Dus ja, kijk, ik weet niet of je toevallig al plannen hebt binnenkort. Maar ben je nou een grote dino-fan? Dan zou ik toch misschien eens even kijken om richting Julianatoren te gaan binnenkort.

vaker zoiets gedaan. Toen hebben we het een keer gedaan rondom Queen. Toen hebben we het een keer gedaan rondom de Beatles. En toen hadden we van iemand een berichtje gekregen. Ik weet even niet meer van wie dat was. Maar dat was toen een berichtje met... Oh, kunnen jullie dit ook een keer doen? Van Taylor Swift. Ja, Taylor Swift heeft natuurlijk hartstikke veel muziek gemaakt. Die is al begonnen in 2006, moet je nagaan. Dus die maakt al inmiddels meer dan 20 jaar hartstikke veel mooie muziek. Allerlei verschillende soorten muziek. Ze heeft country muziek gedaan, langzame muziek. Ze heeft een beetje een tijd gehad dat ze wat, iets hardere gitaren gebruikte, zeg maar. Alleen, ja, toen zei Arnoud in de uitzending, hij zei, ja, dat wil ik wel, maar zoveel weet ik niet van Taylor Swift. Dus toen dacht ik ineens, hey, dan ga ik het gewoon doen. Ja, want ik ben ook groot fan geweest van Taylor Swift. Nu moet ik heel eerlijk toegeven wel wat minder. Maar in de tijd dat ze echt begon, ja, toen zat ik nog op de basisschool en daarna op de middelbare school. En daar zijn toen zoveel leuke liedjes gemaakt. En later natuurlijk ook nog heel veel. Sterker nog, ze was natuurlijk nog niet eens zo heel lang geleden in Nederland met die geweldige grote tour. Over heel de wereld heeft ze superveel fans. Dus ik dacht, nou, dan kunnen we daar vast wel een beetje platenkast aan besteden. We gaan vandaag beginnen met een liedje wat ze gemaakt heeft voor een film. Namelijk de film Valentine's Day. Daar zat ze zelf trouwens ook in. Dat was wel bijzonder, want Taylor Swift is normaal gesproken een zangeres. Dus die komt niet zo heel vaak voor in films of in series. Maar toen had ze toch wel een van de belangrijke rollen. En omdat ze daarin zat, dacht ze, ja, maar dat is toch net zo leuk als ik dan ook het liedje maak wat bij die film hoort. Dus we gaan terug naar 2010. 2010 is dus ook alweer 16 jaar geleden, jongens. Onthoud dat even. 2010, want toen werd dus het liedje gemaakt Today Was a Fairy Tale voorbij die film van Valentine's Day. We gaan dus even terug deze week in de tijd met Taylor Swift.

0: Ik denk dat dit het meest gegeten fruit is. Toch wel onder kinderen een banaan. Of nou, misschien nog wel een appel of een peer. Maar ja, ik denk wel dat die banaan toch echt bovenaan staat.
1: De platenkast van Arnoud.
0: En dan is het nu tijd voor een nieuwe ronde platenkast. Deze week natuurlijk weer een nieuw thema. Want ja, het is maandag vandaag. En deze week een thema rondom één artiest. Want ja, ik bedacht me ineens iets. DJ Arnoud is deze week nog op vakantie. Maar een tijdje geleden hadden we al

met Mango Mango op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je kans op iets heel erg leuks. Iets wat je misschien wel goed kan gebruiken als je nog naar school gaat. Namelijk, deze week maak je kans op een hele mooie rugtas van Hallo Kids Radio. Ja, ja, ja, we hebben hele mooie tassen. Die zijn normaal gesproken te koop bij ons in de webshop. Maar ik dacht, ik ga eens even gek doen. Deze week geven we er gewoon elke dag eentje weg. En als je nou zou willen weten hoe die mooie rugzak eruit ziet, ga dan even naar onze website, want daar zie je ook het plaatje staan. Dan zie je precies hoe die rugzak eruit ziet, met meerdere vakjes. Altijd handig. En ja, nou ja, zoals ik al zei, normaal gesproken moet je daarvoor betalen. Maar deze week kan je hem dus gratis winnen. Als je nou denkt, nou, ik kan wel zo'n hele mooie Hallo Kids Radio rugzak gebruiken, dan zou ik eventjes even goed opletten, want deze hele week een radioprijsvraag. Let op, de vraag van vandaag, daar komt-ie. De vraag is, hoe heet het ding waardoor je... Nee, dan moet ik het goed zeggen. Hoe heet het ding waar je doorheen praat als je radio maakt? Dus ik ben nu aan het praten en ik ben ergens doorheen aan het praten. Maar hoe heet dat ding nou precies? Is dat A, een tandenborstel? Of is dat B, een fietsbel? Of is dat C, een microfoon? Dus hoe heet zo'n ding waar je doorheen praat als radio-dj? Is dat A, een tandenborstel, B, een fietsbel of C, een microfoon? Nou, als jij het goede antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want dan maak je kans op die hele mooie Hallo Kids radio rugzak. Ja, en ik hoop natuurlijk straks iemand aan de telefoon te kunnen krijgen.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
6: Aha!
4: Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer gewoon een dag, zou je denken. Maar dat is niet helemaal waar. Nee, nee, het is vandaag tweede Pinksterdag. Dus als je nou gedacht had, ik moet vandaag naar school, weet dan, niks aan de hand, jongens. Je mag vandaag gewoon lekker thuis blijven. Ja, ja, kijk, ik zit dan natuurlijk wel in de studio. Ik ben vandaag wel aan het werk. Maar die school, die zit waarschijnlijk toch echt hartstikke dicht. Dus dan heb je nog een lekker extra vrije dag. Waarbij je natuurlijk allemaal leuke dingen kunt gaan doen. Vooral ook met dit warme weer. Want, wow, zeg, wat was het warm afgelopen weekend. We hebben de 30 graden aangetikt. En vandaag gaat het ook weer heel erg warm worden. Dus als je naar buiten gaat, ja, hou daar straks wel even rekening mee. Hè? Want als je nu naar buiten gaat, dan valt het nog wel mee. Maar straks vanmiddag, dan kan het op sommige plekken ook weer 30 graden worden. Dus petje bij de hand, zonnebril, zonnebrand, korte broek, korte mouwen. En dan ben je volgens mij good to go. Ja, ja. Wel goed om even te weten trouwens. Dat was al in het nieuws. Afgelopen weekend was het hartstikke druk bij de Nederlandse stranden. Want iedereen dacht natuurlijk, ja, het is mooi weer. We gaan naar het strand. Ja, dus daardoor was het daar heel druk. Ik ben bang dat het vandaag weer gaat gebeuren. Dus mocht je plannen hebben om vandaag lekker naar het strand te gaan, denk even over na dat je op tijd gaat. Of verschuif het misschien naar een andere dag. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Zeg, ik ga voorlopig niet naar het strand. Nee, nee, want zoals ik al zei, ik presenteer gewoon die ochtendshow van vandaag, tweede Pinksterdag. En ik heb straks nog een hoop dingen om te doen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ontbijttip? We gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is. Belangrijk natuurlijk. En deze week maak je kans op een leuke prijs. Namelijk op een rugzak van Hallo Kids Radio. Ja, zo'n mooie blauwe. En als je nou denkt, hoe ziet die er dan precies uit? Kijk even op onze website. Daar zie je namelijk een plaatje staan. En dus straks dan ga ik de prijsvraag nog een keer herhalen. Want ja, ik snap dat je misschien nu pas net de radio aan hebt. Ja, en dan heb je de eerste ronde prijsvraag gemist. Ja. Hey, dit is de ochtend. Dus geen paniek, jongens.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Dat waren de Sprookjesbosbewoners. En ja, die hebben af en toe ook trek.
1: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik weet alleen niet of iedereen in het Sprookjesbos dit ook lekker zou vinden. Want ik heb bijvoorbeeld nog nooit gehoord dat Wolf ooit een banaan heeft gehad. Nee, kijk, klein duimpje en rood kapje denk ik wel. En langnek vast en zeker ook, assenpoester ook. Maar ja, ik denk dat Wolf daar niet zo heel veel zin in heeft. En het zou me niks verbazen als heks en reus daar ook niet zoveel trek in hebben. Maar ja, ik ga toch wel een ontbijttip geven met een banaan. Wel met een warme banaan trouwens, want vandaag gaan we maken wentelteefjes. Nou, dat ken je vast wel, dat wordt eigenlijk meestal gemaakt van oud brood. Maar deze versie is dus ook met een gebakken banaan erbij. Nou, wat ga je allemaal doen? Je gaat een banaan in stukjes snijden. Zodat je allemaal van die mooie kleine plakjes hebt. Belangrijk natuurlijk zonder schil, maar dat lijkt me toch stiekem wel een beetje logisch. En we gaan ook dat brood maken. En om een echt goed wentelteefje te maken heb je een kommetje nodig. Waar een beetje ei in gaat. Een beetje melk en een beetje kaneel. Dat hussel je goed door elkaar. En daar ga je dan als het ware je boterham in dopen. Zodat die lekker zacht wordt. Dat doe je in de pan. Zorg wel dat het in de pan van tevoren een beetje boter is. Want anders blijft je wentelteefje helemaal plakken aan de onderkant. En dat is natuurlijk niet heel handig. Dus nou, dan doe je daar je boterham in. En aan de zijkant ga je je plakjes banaan leggen. Dus niet er bovenop, maar aan de zijkant. Want ja, die pan is natuurlijk groter dan dat er één boterham in kan. Nou, en als die dan ondertussen een beetje warm aan het worden is, dan ga je vanzelf alles omdraaien. Dus het wentelteefje ga je omdraaien. Maar die stukjes banaan ook. Want die worden namelijk ook een beetje zacht. En als het dan helemaal klaar is, dat kun je goed zien vooral aan het wentelteefje. Die gaat een beetje bruin worden. Nou, dan haal je alles uit de pan. En dan kan je dus als het ware je wentelteefje nog mooi gaan versieren. Want dan leg je namelijk de plakjes banaan erbovenop. Je mag er een beetje honing overheen drizzelen. En dan is hij klaar. En dan heb je dus een ontbijttip waar eigenlijk geen suiker in zit. Want ja, honing is natuurlijke suikers, hè? Dat maken de bijtjes. Dus dat is dan toch net een beetje anders dan als je een flinke suikerklont nu had gegeten als ontbijt. Maar volgens mij wel een hele lekkere. En vooral als het een beetje koud is buiten. En ook als het zo een beetje gaat regenen. Ja, dan volgens mij een prima ontbijttip om vaker te gaan doen.

0: Was Freek later.
1: Ja, dit wist je misschien helemaal niet, hè? Maar Freek Vonk heeft inderdaad muziek gemaakt samen met rapper Yes R. En dat liedje heet dan weer In het Hol van de Leeuw. Spannend. Ja, en zo'n leeuw maakt natuurlijk best wel flink geluid. Hè? Zo'n brul die gaat keihard. Maar weet je wat ook heel hard gaat? Dat is het alarm. Ja, en dan bedoel ik niet het alarm van je telefoon of van je wekker. Nee, dan bedoel ik het speciale luchtalarm. Nou, dat hoor je 1 keer per maand. Altijd op de maandag, precies om 12 uur. Dat het altijd even een soort controle rondje is. Hè? Werkt alles nog en dat iedereen weet hoe het klinkt. Maar ze willen daarvan af. Ja, de bedoeling is dat we vanaf 2028 dat alarm niet meer gaan horen. En dat je dus elke eerste maandag van de maand alleen nog maar een sirene krijgt op je telefoon. Ja, klinkt alleen niet helemaal hetzelfde, want dat heet namelijk een speciaal NL-alert. Dan krijg je een soort tekstberichtje waar wat in staat, waarbij je waarschuwing vermeld kan worden. En dat willen ze dus nu helemaal gaan veranderen vanaf 2028. Duurt dus nog wel even 2 jaar. Want ja, de overheid zegt, ja, maar iedereen heeft tegenwoordig een telefoon. Dus dat is eigenlijk net zo handig. Dan hebben we dat andere ding niet meer nodig. Dat is ouderwets. Alleen ja, wat is nou het verhaal? Het is leuk natuurlijk dat de overheid dit kan vinden. Maar er zijn best wel veel mensen boos. Want die zeggen, ja, maar als mijn telefoon ineens vanaf het niets afgaat, dan schrik ik ervan. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik heb mijn telefoon niet altijd bij me. Dus stel je voor, dat geluid gaat af en de telefoon ligt in een hele andere kamer, dan hoor ik het misschien niet. Dus ja, kijk, de bedoeling is toch echt dat het luchtalarm gaat stoppen in 2028. Maar er zijn dus nu, nou ja, toch best wel wat mensen boos. En die vinden dat de overheid moet gaan nadenken voor een soort tussenoplossing. Ik ben benieuwd of die tussenoplossing er gaat komen. Maar die NL Alert, ja, die is eigenlijk al deels uitgerold. Want je hebt hem misschien al wel eens gehoord op je telefoon van papa of mama. Of misschien wel op je eigen telefoon. Want een aantal jaar gebruiken we dat al. Maar de bedoeling is dus dat vanaf 2028 alleen nog maar het alarm op je telefoon afgaat. En niet meer dat hele heftige luchtalarm wat je altijd hoort op maandag om 12 uur. Dat je je vingers in je oren moet stoppen.

0: grijp je kans. Ik zou zeggen, grijp je kans om even lekker mee te zingen. Want het is de hoogste tijd voor...
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op maandag 25 mei alweer. Ja, joh, over een weekje zitten we alweer in de volgende maand, in de maand juni. Maar vandaag gaan we dus nog even zingen voor iedereen die jarig is op 25 mei. En ik zie op onze verjaardagskalender staan dat Sterre vandaag jarig is. Sterre is vandaag alweer 11 jaar geworden. Sterre, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En geniet er natuurlijk ook vooral even van dat je lekker vrij bent op je verjaardag. Want ja, Pinksteren valt niet elk jaar op dezelfde datum. Dus dan ben je maar heel af en toe vrij. Sterre, we gaan speciaal voor jou zingen. Maar natuurlijk ook voor alle andere jarigen. Want het zijn er weer een hele hoop vandaag. Oh, en maak er een hele mooie feestelijke zonnige dag van.

Dat waren Ernst, Bobby en de rest hier op Hallo Kids Radio. Want dit liedje was namelijk aangevraagd door Julian. Julian is een groot fan van Ernst en Bobby. En die hoorde net dat liedje van Bobo over de pannenkoeken op de radio. En naar aanleiding daarvan stuurde hij dus dat berichtje van... Hey, ik ken ook nog wel een leuk liedje over pannenkoeken van Ernst en Bobby. Nou ja... Ik moet eerlijk toegeven, Julian, deze kende ik inderdaad ook nog. Het was al een wat oudere, maar dat hoefde helemaal niet erg te zijn. Want het is altijd leuk om liedjes mee te zingen als je ze al kent. Zeg, over liedjes gesproken, daar gaan we natuurlijk zo meteen mee door. Maar het is de hoogste tijd om de prijsvraag even te herhalen. Ja, want we hebben vandaag een nieuwe prijs. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk de hele week. Maak je namelijk kans op een mooie rugzak van Hallo Kids Radio. Een hele mooie donkerblauwe. Altijd handig natuurlijk om te hebben. Maar ja, die geven we alleen aan iemand weg die het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus let op, ik ga hem nog één keertje stellen. Let op, daar komt-ie. De vraag is, hoe heet dat ding waar je doorheen praat als je bijvoorbeeld radio maakt? Dus ik ben nu aan het praten en ik ben ergens doorheen aan het praten. Maar hoe heet dat ding nou precies? Is dat A, een tandenborstel? Of is dat B, een fietsbel? Of is dat C, een microfoon? Dus hoe heet zo'n ding waar je doorheen praat als je bijvoorbeeld radio maakt? Nou, als jij dat antwoord weet, stuur dat dan nog even snel in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Want als je dat namelijk doet, dan krijg ik namelijk je antwoord. Maar niet alleen je goede antwoord, maar ook je naam en je telefoonnummer. Zodat ik straks iemand kan gaan bellen die dus deze week als eerste met die mooie rugzak er vandoor gaat.

0: Luna Sabella met haar allernieuwste liedje op Hallo Kids Radio. En dan gaan we nu even door met muziek die wel ietsje ouder is hoor.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Sterker nog, ik weet niet precies wanneer Luna Sabella geboren is. Maar als ik zo eens ga rekenen. Het liedje wat we namelijk nu gaan laten horen op de radio komt uit 2013. Want deze week is namelijk het thema van de platenkast Taylor Swift. Oftewel, allemaal leuke liedjes van Taylor Swift. Dus als je nog een tip hebt, kom maar door. Hè. Het is vandaag pas maandag, dus ik heb nog heel veel ruimte. En nou hadden we net een uurtje geleden een liedje wat bij een film was gemaakt. Today Was a Fairy Tale, 2010. Maar nu gaan we een klein beetje verder naar 2013. Want in 2013... Ja, ik weet niet zo goed hoe oud Taylor Swift dan was. Maar ja, ze heeft een liedje gemaakt over het cijfer 22. Dus ik denk dat zij in dat jaar 22 is geworden. En dat ze daarom dacht, weet je wat, daar maak ik een liedje over. En het is een liedje wat uiteindelijk het heel goed heeft gedaan. Sterker nog, dit liedje, daar had ze een speciale hoed op. En toen ze laatst die hele grote tour had gedaan, hè, door heel Europa, die Taylor Swift Areas Tour, toen had ze dat hoedje ook meegenomen. En dat heeft ze toen ook aan iemand gegeven, aan een grote fan. Want ja, dat hoedje was hartstikke bekend uit die clip van het liedje 22. Dus die ga ik nu aan je laten horen. Het hoedje kan ik helaas niet meer weggeven. Want ja, dat hebben we niet meer. Dat kan niet, want Taylor Swift heeft hem aan iemand anders gegeven. Maar dat liedje, wat daarbij hoort, 22, dat kan ik natuurlijk wel aan je laten horen.

0: met Rollerdisco. En zo rollen we langzaam richting hopelijk een winnaar voor de prijsvraag. Want vandaag nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En vandaag is de eerste dag dat je kans kon maken op zo'n hele mooie blauwe Hallo Kids Radio rugzak. Altijd handig natuurlijk, hè, om een mooie rugzak te hebben als je naar school gaat. Of misschien als je gaat sporten of gaat logeren. Het maakt niet uit. Als je maar een rugzak nodig hebt, dan hoop ik dat je hebt meegedaan voor de prijsvraag. Want het is de hoogste tijd om iemand te gaan bellen die misschien wel het goede antwoord kan vertellen. Eens even horen. Wie zit er aan de andere kant van de telefoon? Spannend. O jee, dat duurt wel even een tijdje. Het is toch tweede Pinksterdag. Dus ik hoop wel dat er wordt opgenomen.
1: Goedendag, dit is de...
0: Oei, ai. Nee, dat is de voicemail. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Dat je bijvoorbeeld meedoet met de prijsvraag en de papa of mama weer opnieuw in slaap is gevallen. Ja, dat willen we natuurlijk niet hebben. Ik ga voor de zekerheid nog even één keertje opnieuw bellen. Hopelijk dat het helpt. Even kijken. De telefoon doet het in ieder geval. Dat is alvast de helft. Maar nou nog iemand aan de andere kant. Van de radio.
1: Goedendag. Dit is de voicemail.
0: Oei. Nee, helaas. Nee. Nou ja, dan kan ik niemand gaan spreken op de radio. Maar ik wil eigenlijk toch wel iemand blij maken. Ja, dat vind ik wel. Het is toch vandaag tweede Pinksterdag. Dus misschien wat ik net al zei, hè, dat papa of mama toevallig weer in slaap is gevallen terwijl je telefoonnummer hebt doorgegeven. Dat kan zomaar gebeuren. En de prijsvraag van vandaag ging namelijk als volgt. Waarin praat je als je radio maakt? Dus ik ben nu aan het praten en ik praat door een bepaald ding heen. Hoe heet zoiets? Is dat A, een tandenborstel, B, een fietsbel of C, een microfoon? Ja, die eerste twee zijn het natuurlijk niet. Het is antwoord C, een microfoon. Absoluut. Ja, en ik had een berichtje van Emma. Emma is 9 jaar en ze zegt... Ja, zo'n rugzak komt me eigenlijk heel handig uit. Want hij is vorige week stuk gegaan. En ik heb nog niet echt een nieuwe. Kijk, nou Emma, dat is helemaal mooi meegenomen. Want jij wist het goede antwoord op de prijsvraag. Dus die mooie blauwe Hallo Kids Radio rugzak komt naar je toe. Ik ga ervoor zorgen dat ik met papa of mama precies weet waar ik hem naartoe moet sturen. Zodat de postbode binnenkort voor jouw deur staat. En dan wens ik je alvast heel veel plezier met die mooie rugzak. Emma is natuurlijk niet de enige die zo'n mooie rugzak wint. Hoop ik, want misschien... Weet jij morgen ook het antwoord op de prijsvraag? En dan kan het zomaar zijn dat ik jou morgen tot winnaar kroon.

Ja, ik hoop natuurlijk wel dat ik morgen wel echt iemand aan de telefoon krijg. Want ja, het is wel veel voicemail de laatste tijd. Maar goed, kan gebeuren natuurlijk. We gaan door met het volgende spelletje. Dat is de Bingomolen. Kinderen voor kinderen hoor je natuurlijk regelmatig op Hallo Kids Radio. Maar dit is nou precies zo'n moment dat het zomaar kan zijn dat je nu een liedje gaat horen van Kinderen voor Kinderen. Wat je nog nooit hebt gehoord. Het zou dus zomaar kunnen. We gaan draaien aan die Bingomolen. En ik hoop dat er wat uitkomt. Kijk, dat gaat sowieso gebeuren. Maar welk liedje weet ik natuurlijk nu nog niet. Dus ik ga draaien. 3, 2, 1. Hoppakee. Oké. Vandaag nummertje 9. Even kijken hoor op de lijst. Nummertje 9. Is natuurlijk Kinderen voor Kinderen. Want dat is logisch. Is ook een liedje met cijfers erin. Maar iets meer cijfers dan nummertje 9. We gaan namelijk luisteren naar een feestliedje. En het liedje heet 100 kleine feestjes. Zou je er echt zoveel vieren op een jaar? 100 kleine feestjes? Ik heb geen idee, zou ik eens even moeten gaan tellen.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Ja, je hoort natuurlijk in dit stukje van... Hier zijn Arnold en DJ Mayoni. Maar ja, DJ Arnold die is er eventjes niet. Ik kreeg al vragen vorige week. Ja, maar waar is hij dan wel? Nou, DJ Arnold heeft even lekker vrij. Dat moet natuurlijk af en toe ook gebeuren. Dus die heeft ook lekker flinke temperaturen gehad, als ik dat zo hoorde. Want vrijdagmiddag hadden we hem nog even kort in de uitzending. Hij deed wel mee met de battle. Want hij zit namelijk in het lekkere warme Italië. Oh. Ik zou ook wel met hem willen ruilen hoor. Het land van de pizza's en de pasta's. Oh, dat zou misschien ook niet goed zijn als ik daar naartoe ga. Want dan geef ik alleen maar geld uit aan eten. En nou ja, elke dag pizza eten. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Elke dag pizza, want daar word je volgens mij alleen maar dik van. Dat moeten we niet hebben. Zeg, het is een paar minuten over acht inmiddels. Normaal gesproken laten we straks het naar schoolalarm horen. Maar ja, het is vandaag tweede Pinksterdag. Dus dan wordt het een beetje een gek verhaal als we dan wel het naar schoolalarm gaan laten horen. Want dan lijkt het net alsof je denkt, oh, maar moet ik nou naar school of moet ik nou niet naar school? Dus vandaag heeft het naar schoolalarm ook even een dagje vrij. En nou ja, jij dus zelf ook. Dus ik ben wel benieuwd, als je nou zit te luisteren, laat even weten, wat ga je vandaag doen? Ja, want dit is namelijk de laatste officiële feestvrije dag voordat kerst eraan komt. Ja, ja dat duurt echt nog heel lang. Dus je moet er vandaag extra van genieten. En ook natuurlijk van dat mooie weer. Want daarna is het pas weer kerstvakantie. En ja, dan heb je al vakantie. Dus dan voel je niet echt of het een speciale tweede dag is. Want we hebben natuurlijk tweede kerstdag. We hebben tweede paasdag en tweede pinksterdag. En daarna begint het rijtje weer van vooraf aan. Dus laat even weten, wat ga je vandaag doen? Stuur het in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want ik ben wel benieuwd. Misschien dat je namelijk nog zit te luisteren en denkt, oh, ja, kan eigenlijk wel wat tips gebruiken. Maar en naar het strand gaan, ik weet niet of je dat moet doen. Dan wordt het denk ik weer heel druk.

Normaal gesproken zouden we nu het naar schoolalarm laten horen op de radio. Maar ja, dat is even niet nodig. Want het is vandaag tweede Pinksterdag. Dus je bent vandaag lekker vrij. Dus dan kan je ook nog lekker lang luisteren naar Hallo Kids Radio. Dus ik ben nog steeds benieuwd. Hè? Wat ga je vandaag doen? Laat het weten via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. En ook als je graag liedjes wil horen. Nou, ik heb een berichtje binnengekregen van Stef. Want Stef wil graag een liedje aanvragen voor zijn tweelingzus. Kijk, dat vind ik dan hartstikke lief. Staat alleen niet bij hoe de tweelingzus heet in het mailtje. Maar Stef zegt, mijn zus is groot fan van Kinderen voor Kinderen. En vooral dat nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen. De Koningspeler, die kan ze al supergoed dansen. Zouden jullie die voor haar op de radio willen laten horen? Nou, Stef, ik vind dat jij een super lieve, coole, grote broer bent. En dat je dit hebt aangevraagd. Want natuurlijk kan ik dat voor jouw zus doen.

Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Dat was het nieuwste liedje van Jan Smit, Frans Bauer en Kris Kros Amsterdam. En als je goed hebt geluisterd naar de tekst, hè, dan hoorde je dus af en toe een zinnetje van een liedje van Frans Bauer of van een liedje van Jan Smit. Ja, zo is het eigenlijk voor de grap ooit ontstaan, want ze hebben allebei veel hits gehad. En Kris Kros dacht, hey, maar is het dan niet leuk om daar een soort grote hit mee te gaan maken? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze zijn met elkaar de studio ingedoken. En daar kwam dit liedje uit. Als je het mij vraagt, een hele leuke. Kan me ook niet herinneren of Jan Smit en Frans Bauer ooit al een keer eerder muziek gemaakt hebben samen. Ja, wel met andere artiesten natuurlijk. Maar volgens mij nooit met elkaar. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn. Zeg, zometeen dan is het tijd voor een verhaaltje van Sprookjesboom. Die komt natuurlijk altijd voorbij op de radio, ook dus straks om 8:30. Maar voordat het zover is, wil ik nog even een aantal berichtjes doornemen. Ja, want ik heb een aantal leuke berichtjes gekregen van luisteraars die mijn vraag beantwoord hebben. Van ja, wat ga je vandaag precies doen lekker op tweede Pinksterdag als het zo lekker warm gaat worden? Nou, ik heb een berichtje van Lou gekregen. Lou is 8 jaar. Die zegt, wij gaan vandaag lekker naar het zwembad. En dan kan ik meteen mijn nieuwe badpak uitproberen. Kijk, Lou, dat is altijd leuk natuurlijk. Hè? Als je dan iets gekregen hebt, dat je dan het meteen kan gaan uitproberen. Dus Lou, veel plezier bij het zwembad. En ik krijg hier ook een ander berichtje binnen van, even kijken. Dat is van Ellie. Of is het Elle? Nee, volgens mij Elle. Volgens mij, ja, het zijn 4 letters. 1, 2, 3. Elle. En Elle die zegt, ik ben nu nog logeren bij opa en oma. Dat was hartstikke gezellig, maar vanmiddag ga ik weer naar huis. Maar opa en oma hebben wel beloofd om nog eerst samen met z'n allen een ijsje te eten. En dat ik daarna pas naar huis hoef. Kijk, dat is ook leuk natuurlijk. Hè? Ja, want het wordt vandaag hartstikke mooi weer. Perfect ijsjes weer. Dus Ellie, ik hoop dat je dan wel meer dan 1 bolletje kiest, toch? Ja, want het zijn opa en oma, dan mag het vaak wel. Absoluut.
1: Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok. Dat zal lekker smaken. Dat zal lekker smaken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help! Wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn.
4: Maar wat? Reuze slimheks, het spek is van ons.
5: Nog niet.
4: Hoezo niet? Het ligt daar.
5: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
4: Oh ja, dom.
5: Snel, steel dat stuk spek, sufferd.
4: Oh ja.
2: Hé, hey, kijk, daar is de reus.
4: Hey. Dat zal lekker smaken.
3: Hey, kijk nou. Op.
2: Hoe kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
4: Wat ben jij toch slim?
5: Ja.
4: Als ik bijvoorbeeld vraag, hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
5: 2! Hersenloze gansworst.
4: Ja, ik wist het wel, hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè. Dat is gewoon hocus jocus... Nee, dojo pocus.
5: Hou op! Ik doe het nog 1 keer. Hocus pocus jadocus.
4: Ja, dat was het.
3: Zo.
4: En nu gaan we eten.
5: Nee, natuurlijk niet.
4: Maar waarom eigenlijk niet?
5: Omdat we het gaan bewaren, zaagselhoofd.
4: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
5: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
4: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
5: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat KKK en Kuur niet bij kunnen.
4: KKK?
5: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
4: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet, hoor.
6: Ha, reus.
4: Wie ben jij nou weer?
6: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
4: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
6: Voor ons?
4: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
6: Tja, koude winter. Die ken ik geloof ik wel.
4: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
4: Huh? Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Q?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
4: Wat? Kou? Kou Kabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
4: Kou De Winter? Oho, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
4: Ja? Dat de Kou De Winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk, alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
4: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
5: Ha, reus. Vertel, waar heb je het spek gelaten?
4: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
5: Een wat? Gek geworden gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
4: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Dat waren de zoete zusjes op Hallo Kids Radio. En dan is het de hoogste tijd om eens eventjes de superhit van deze week te laten horen. Ja, ja, een hele leuke hit van, even tellen, 5 bandleden als ik het goed zeg. Namelijk van de nieuwe boyband Level Up. Ze hebben vorig jaar meegedaan aan het Junior Song Festival. En inmiddels is dit hun tweede single. En die staat bij ons deze week extra vaak in het zonnetje door de superhit. We gaan luisteren naar Stuck in the Middle van Level Up.
3: Stuck in the Middle van Level Up is deze week de superhit.
4: De superhit.
3: Bij Hallo Kids Radio.

0: op Hallo Kids Radio. En we hebben ook leuke liedjes met een belangrijke boodschap daarin. Want ik dacht, het wordt vandaag weer hartstikke warm. Net zoals in het weekend. Dus ik denk dat het even belangrijk is als we het insmeerlied nog even laten horen. Ja, want insmeren vanwege de zon is natuurlijk wel belangrijk. Hè? De een heeft factor 30 nodig. De ander heeft misschien wel factor 50 nodig. Weer iemand anders zegt, ik doe niet aan insmeren. Want ik ga niet zo vaak de zon in natuurlijk. Dat kan allemaal. Maar het zou zo jammer zijn als je je straks verbrandt. Ja, want dat is niet zo'n fijn gevoel. Sterker nog, als je je verbrandt, dan heb je er soms wel een paar dagen last van. En dat is dus allemaal te voorkomen door op tijd in de schaduw te gaan zitten. En natuurlijk ook om je in te smeren. Dus, ik zou zeggen, doe maar even mee met een liedje.
1: Hey, kom erbij. Dan leg ik het je uit. Elke mooie dag beginnen wij met smeren. Het is niet moeilijk hoor. We gaan het je leren. Let op.

0: Een mooie dag begint met...
1: Inspireren! Je luistert naar Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland.

Dat waren Rutger en Thomas hier op Hallo Kids Radio. Ja, want dat liedje wat je net hoorde was gemaakt voor hun allereerste bioscoopfilm. Maar inmiddels is het al bijna de beurt voor film nummer 2. Ja, want in de maand juni kan je hem gaan zien in alle bioscopen in Nederland. En nou ja, ik kan je verklappen, ben je fan van Rutger en Thomas, dan zou ik de radio in de gaten houden. Want misschien heb ik wel wat geregeld voor de prijsvraag. Maar meer zeg ik nog niet. Nee, want ik moet echt gaan afronden. Want anders dan komt straks het peuteruurtje te laat. Dat begint namelijk altijd om 9 uur op Hallo Kids Radio. Met muziek voor de allerkleinste. Ook leuk om naar te luisteren. En de rest van de dag hoor je natuurlijk ook nog heel veel leuke muziek. En ja, goed om te weten. Maar 's middags na schooltijd vanaf 3 uur hoor je de wereld van Studio 100. Met natuurlijk allemaal leuke Studio 100 muziek. En ook daar zijn wel eens prijzen te winnen. Maar goed, meer ga ik niet verklappen. Ik zou zeggen, laat die radio gewoon lekker aanstaan, zodat je het allemaal zelf kan horen. En morgenochtend, dan is het natuurlijk weer tijd voor een nieuwe ochtendshow. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Haha!

0: het zo klaar.
1: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: dan met ons mee.
1: Bombaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: ons mee.
1: Hey! Hoi, ik ben Cowboy Billy Boom. En je luistert naar het Peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je mij leuke liedjes hier ook voorbij komen. Cowboy Billy Boom!

luisteren allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

even lekker door elkaar. En het voelt zo heerlijk rustig onder water. Blub, blub, blub. Een gele vis. Blub, blub.

blub, blub, kijk, kijk, kijk. Een koffervisje. Blub, blub, blub, poei. Een dolfijn. Het voelt zo heerlijk rustig onder water. Oh, het voelt zo heerlijk rustig onder water.

Hallo allemaal, ik ben Cowboy Billy Boom. Vandaag is het natuurlijk tijd om weer lekker te gaan zingen met mijn bekende liedjes. Zingen jullie mee?

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: je nooit genoeg. Woezel en Pip en alle vriendjes zijn lekker aan het spelen bij de open plek. Ze spelen takje, takje. Wie het eerst alle takjes omver krijgt, heeft gewonnen. En Pip en Molletje staan voor.
1: Ja, gewonnen! Oh. Jongens, gefeliciteerd hoor. Nu ga ik even uitrusten. Tot zometeen. Huh?
2: En nu? Wat gaan we nu spelen?
3: Nog meer spelen? Pip, ik ga even niks meer doen hoor.
2: Niks? Niks is saai. Dan ga ik wel met iemand anders spelen hoor.
3: Hm?
2: Purpose, wacht even! Die slome woezel hier is al moe. Hier, vang jij de bal? Hey! Kom op! We gaan spelen!
1: Nee, Pip, ik heb dorst. Ik wil even niets meer doen.
2: Nou ja, jij ook al. Nou, dan moeten jullie het zelf maar weten. Hallo, tulpjes. Ik kom met jullie spelen.
4: O ja, leuk. Zullen we samen een liedje zingen?
2: Zeg. Nou, dan ga ik toch lekker met Vlindertje spelen. Kom maar, Vlindertje. Laat die schorre tulpjes maar. Vlindertje? Wat is er nou? Molletje! Hey, Molletje! Molletje! Ben je daar? Nou, iedereen doet echt flauw tegen mij. Het is niet eerlijk. Tante, niemand wil met me spelen. Iedereen is stom.
5: Maar Pipje toch. Al jouw vriendjes hebben met je gespeeld. Maar ik hoor dat jij telkens je zin wilt krijgen. Weet je hoe we jou misschien moeten gaan noemen? Pipje nooit genoeg.
2: Pipje nooit genoeg? Dat is helemaal niet eerlijk.
5: Niet eerlijk? Iedereen wil met je spelen, maar niemand moet met je spelen, toch? Dat is toch eerlijk?
2: Nou, ik,
6: Oeh, jongens, daar heb je Pipje nooit genoeg.
2: Nou, echt niet.
6: Echt wel?
2: Ja, nou, misschien wel. Oké, sorry. Kom maar maar bij hoor, gekkie. We doen trouwens een heel leuk spelletje. Oh, mag ik meedoen alsjeblieft? Dan ben ik nooit meer Pipje nooit genoeg.
3: Tuurlijk, Pippi. Kijk, het gaat zo. Je doet zo min mogelijk en je mag je heel weinig bewegen.
1: En je mag ook niet praten en ook niet lachen.
6: En het heet...
7: Niks doen!
0: Gelukkig is iedereen weer blij met elkaar. Dan kunnen ze straks ook weer fijn verder spelen. En als het genoeg is, is het genoeg? Toch, Pip?

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Een schaap is meestal wit. Maar er zijn zoveel meer kleuren. Ken je ze allemaal?

0: Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.
1: Oh, Fien, moet je eens kijken?

0: Eind.
1: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Een dag die begon met frisse lentelucht en kabouterbaard shampoo. Lekker fris, voor kleine en grote mannetjes. Vraag dat maar aan Langnek.
1: Nergens kun je zo goed de heerlijke lentelucht opsnuiven als in het Sprookjesbos.
2: Vandaag is een vrolijke dag. En dat laat ik me niet afpakken.
1: Beste reus.
2: Ja?
1: Wanneer heb jij je voor het laatst gewassen?
2: Vorig jaar nog. Met kerst. En dat was geen vrolijke dag.
1: Zou je dat niet wat vaker moeten doen?
2: Geen tijd voor. Ik moet de hele dag door het Sprookjesbos rennen om Klein Duimpje te vangen. Ik wil mijn laarzen terug.
3: Langnek, reus, bang dat je hier wegkomt. Er hangt een merkwaardige lucht in het Sprookjesbos. We zijn nog aan het uitzoeken wat het is.
2: Wat krijgen we nu? Vind jij dat ik stink? Vind jij dat ik stink?
3: Nee, een beetje.
2: Oh ja?
3: Een beetje veel.
2: Dat is mijn eigen lucht. Die pakt niemand mee af.
3: Maar dan wil niemand bij je in de buurt komen.
2: Onzin. Die vliegen daar. Die volgen me al de hele dag.
1: Het is toch veel fijner om lekker te ruiken.
2: Een stoere reus stinkt.
3: Reuzen stinken 100 keer erger dan mensen. En wat voor mij als kabouter zo vervelend is. Hij heeft elke dag dezelfde zweetsok aan.
1: En dan die vieze stukjes in zijn baard.
3: Straks is er geen frisse lucht meer in het Sprookjesbos.
1: Als wij er nou eens voor zorgen dat hij het leuk vindt om zich te wassen.
0: Langnek dacht dat de reus zich best wilde wassen als hij maar lekkere zeep en shampoo had. De kabouters wilden graag helpen.
1: Wat aardig dat alle kabouters voor dit plan hun baardshampoo aan ons wilden geven.
3: Ja, het belangrijkste is dat die stank verdwijnt, zodat we weer met onze ramen open kunnen slapen.
1: De fles baardshampoo is bijna vol.
3: En dit wordt een heerlijk stuk reuzenzeep met elfjesolie en rozenblaadjes.
1: Straks ruikt de reus net zo lekker als Roodkapje.
3: Zijn vrouw zal ons vast ook reuzen dankbaar zijn.

0: De binnenkant is nu in elk geval schoon.
1: Wie zit daar te lachen?
2: Niemand. Vooral ik niet.
1: Houden jullie me voor de gek?
0: Het spijt me. Het leek ons verstandig als je je weer eens zou wassen. En we wilden je een eindje op weg helpen.
1: Ik zal jullie eens een eindje op weg helpen. Wat gebeurt er toch allemaal? Nu stink ik wel. Nou moet ik me toch gaan wassen, omdat ik naar lekkere zeep stink. Waarom overkomt mij dit altijd?
3: Thuis ging de reus meteen in bad. En zijn reuzenkleren moesten in een lekker sopje. Hij vond het niet leuk. Maar als je met z'n allen in hetzelfde sprookjesbos woont, moet je een beetje rekening houden met elkaar. Net zoals die keer dat

0: jassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja! Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ik zie wat jij niet ziet. Woezel en Pip zijn een leuk spelletje met Tante Perenboom aan het doen. Het heet ik zie wat jij niet ziet. En Pip is aan de beurt.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is... geel.
2: Geel. Eens even kijken.
1: Ja, die bloem daar. Nee, ik zal jullie helpen. Het hangt boven Tante.
2: Oh, ik zie het al. Zonnetje natuurlijk.
1: Nee, fout. Tante, het zijn je eigen peertjes.
2: Nou, dan ben jij nu aan de beurt, Woezel.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is rood met witte stippen.
1: Huh? Ja, het is die paddenstoel daar.
2: Ah, dat is knap geraden, Pip.
3: Nou, nee hoor, want het is het niet. Want het vliegt door de lucht. Ja, het is rood met witte stippen en het vliegt door de lucht. Ja.
2: Hoezo? Weet je dat zeker?
3: Ja. Ik weet het zeker.
1: Ik geef het op hoor. Ik zie niets roods en wits.
2: Ik heb echt ook geen idee.
3: Het is de rood met witte vlaarvogel.
1: Oh, valsspeler. Die bestaat helemaal niet.
3: Wel eens. Hij is alleen net weggevlogen.
1: Nu is het weer mijn beurt. En het is super moeilijk. Het is roze.
3: Die is zo makkelijk. Die bloempjes daar.
1: Nee.
2: Mijn blaadjes?
1: Nee, nee.
2: Dat vlindertje daar dan.
1: Nee, tante.
3: Nee. Wat is het dan wel, Pip?
1: Het is de roze glibberworm.
3: Die bestaat ook helemaal niet.
1: Oh, jawel. Pas maar op, Woezel. Hij is heel groot en hij glibbert zo over je heen.
3: Nou, dan zie ik wat jij niet ziet. En het is wit doorzichtig. En het wappert en het heeft twee zwarte ogen. En het zit vlak achter je. Boem, het is een spook. Bange Pippi. Spoken bestaan toch helemaal niet?
2: Woezel, niet zo flauw doen. Kom terug, Pip. We spelen nog één spelletje.
3: Maar, dat lijkt wel. Het is de roze glibberworm.
4: Kikkeboe.
2: Hallo, Molletje.
4: Hallo, tante. Ik hoorde jullie spelen. Mag ik ook meedoen? Molletjes zien wel niet zoveel, maar het is wel gezellig.
2: Woezel, Pip, kom eens hier. Het is Molletje. Geen spookje en ook geen roze wormglibberdinges.
3: Ja, natuurlijk was jij het Molletje. Dat wist ik wel, hoor. Ik moest alleen even plassen.
1: En spoken bestaan niet. Dat weet toch iedereen? Ik moest even iets halen.
2: Nou, het is al goed hoor, jongens. Nog één keer dan. Jij bent aan de beurt, Molletje.
4: Leuk. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... Gijs.
5: Woezel!
1: Ja, dat ben ik.
0: Wat een leuk spelletje is dat. Dat gaan Woezel en Pip vast nog vaak spelen in de tovertuin. En jij? Speel je ook mee? Kom, doe maar mee. Ik zie wat jij niet ziet. En het is...

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: jarig! Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Kidsradio, ik ben jullie grootste fan. Goedjes van

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: Een keertje aan jou. Superleuk. Groetjes, Kaas.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en Bas, daar.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf superhonger en dan is hij levensgevaarlijk.
1: Roodkapje moet toch een keer terugkomen.
2: Hallo, wolf. Nog steeds niks gegeten?
1: Al 3 dagen niet. En die koekjes in dat mandje, die lust ik niet. Vlees moet ik. Maar mensenvlees.
3: Kikakeku. Ko, kokabouter. Goed dat ik je zie. De wolf heeft al 3 dagen niet gegeten.
4: Maar dan is hij levensgevaarlijk, ook voor de kabouters.
3: Ja, daarom moeten jij en al je kaboutervriendjes je verstoppen in de grot.
4: Goed idee. En Roodkapje en Klein Duimpje?
3: Die zijn er al. Oh. Schiet op.
4: En jij dan?
3: Ik ga ook naar de grot. Oh. Schiet nou op.
4: Maar wacht, de wolf zal ook zoeken in de grot. Want het kabouterspreekwoord zegt, vinden doe je altijd op het laatste plekje waar je zoekt.
3: Ja, schiet nou maar op. Laat dat maar aan mij over. Ik zie je bij de grot.
4: Kika, kiku!
5: Vreemd. Geen kabouter te zien. Ze zijn allemaal gevlucht. Maar waarvoor dan? Merkwaardig. En ik heb honger. Grrr. Het hele Sprookjesbos heb ik doorzocht en er is niemand, werkelijk helemaal niemand om op te eten. De grot? Ik ben nog niet in de grot geweest.
3: Zo, daar ben ik. Gelukkig, daar is de laatste. Goed dat je er bent. Waar zat je nou?
6: In Dromenland.
3: Gauw, ik hoor de wolf al.
5: Laat mij het door. Ik zoek eten. Een Roodkapje, een Klein Duimpje, een kaboutertje desnoods. Grrr, laat maar in. Volgens mij heeft iedereen zich hier verstopt.
3: Ach, was dat maar waar.
5: Wat?
3: Dat iedereen zich hier had verstopt. Nee, Roodkapje, Klein Duimpje en alle kaboutertjes zijn opgegeten door een wolf.
5: Dat kan niet.
3: Ja.
5: Ik heb al 3 dagen niet gegeten.
3: Het is een andere wolf.
5: Niet. Ik ben de enige wolf.
3: Toch niet. Het is Olf de wolf. En hij woont in de put. De echoput.
5: Woont hij echt in de put? Die Olf de wolf?
3: Ja, daar, in die echoput. Kijk zelf maar.
5: Ik zie niks. Het is daar hartstikke donker.
3: Roep hem maar en vraag eens hoe die heet, die wolf.
5: Hoe heet jij, wolf?
7: Olf.
5: Je hebt gelijk. Het is Olf de wolf.
3: En hij heeft iedereen opgegeten. Volgens mij is hij de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
5: Dat is niet waar. Dat ben ik.
3: Vraag het maar.
5: Wie is de grootste gemeenerik?
7: Ik.
5: Jij?
7: Ik. Je hebt gelijk.
3: Ja.
5: Maar ik zal hem leren.
3: Oh.
5: We zullen zien wie hier de grootste gemeenerik is. Oh. Hier, deze is voor jou.
8: Au, au, au.
5: Ik zal je leren. Ik lust je rauw.
8: Au, au, au.
3: Opgelost. Handig, zo'n echoput in het bos.
0: Zo kon iedereen de grot weer uit. En omdat de wolf onder in die echoput nog steeds honger had, gaven ze hem af en toe eten. Appeltjes bijvoorbeeld.
5: Au!
8: Au! Au! Au! Au! Au!
0: Die at hij netjes op, want honger maakt rauwe bonen zoet. Net als die keer

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
1: Jij kunt knorren en

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: We zijn er!

0: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.
1: Jeroen, let's come together.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
5: Kijk op parktivoli.nl.
2: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

mooi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thuy en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk, ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
8: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
9: Party, party.

Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.
3: De wereld van Studio 100!

0: Goedenavond, dit is het nieuws.
1: Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten.
0: Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
1: En er wordt muziek en dans.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Wee! Party, party.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. Hij dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat, wat zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
0: Curieuze neuze mosterdpot.
2: Ik ben de kapitein,
0: dus ik zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
1: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
3: Kijk op parktivoli.nl.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
6: Aha!
4: Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
7: Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: of heel erg vlug.
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Meisjes.
3: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
4: Ik heb hem al.
3: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.
1: Stak in de middel van Level Up is deze week de superhit.
2: De superhit.
1: Bij Hallo Kids Radio.

0: nieuwe kleren van de keizer.
1: Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
2: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om nu te zeggen dat heel dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
3: Nee, eigenlijk niet.
1: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
4: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
3: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
2: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
3: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
1: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
4: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet een zout hebben.
2: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè.
3: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
4: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
1: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
2: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
3: Goed plan. Kom, opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
5: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
2: Zo, broer. Laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
3: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
1: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis...
4: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
1: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
3: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar heb je het al. Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen, natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Wat nu?
2: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
3: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
1: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
3: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
1: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
4: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: In de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde. Ja. U bent precies op tijd.
4: Exact op
3: tijd. We zijn net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u kon bewonderen, naar u kon kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u uw keizerlijke hoogste hoogheid? Geen optocht met alles erop en eraan.
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motori, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niet.

0: helemaal niet. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
1: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan.
1: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze nacht. Hé,
4: bloot uit.
1: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Manamana.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Kom naar Amusementspark Tivoli en laat de kids genieten van botsauto's, een achtbaan, treintjes, bootjes en nog veel meer. Overzichtelijk en makkelijk te bereiken in Berg en Dal, vlakbij Nijmegen.
2: Kijk op parktivoli.nl.
0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhou.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Huilend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooien wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan.

0: Paul begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
1: Haal hem van me af! Haal hem van me af!
2: Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: Vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3, kom maar.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreeuw. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Hoi, ik ben José. Ik vind het superleuk, Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman One Man Show.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: New truck, big

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Kidradio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!

0: Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: or another.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo. Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
4: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo. We zien bij Marissa en Sarah.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè. Echt super cool.